Niet vertel. Zij is die wereld waar mijn woorden in die wereld van die wind. Diezelfde wind van koese kinders of zelfs de wereldwinner. Zij het liefde voor die liederen, zij het liefde wordt gebouwd. Zij het liefde door die honderden, zij het liefde wat kan klein. Zij is romantiek, die romanticus. Zij verbeter die eetlis van mijn hartskatse kus. Zij is die revolutie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder de invloed van rock'n'roll. Amazon.

die nacht tot ziens en een nieuwe dag voor jou bloem. Mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strooproem. Mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel. Mag jy jubel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer alleen voel.

Verstom my dat ek sukkel om terug te tel. Aan die aantal mense wat my al te leer kon stel.

0: verheven. Om weer liefde te vinden, is dit al hoe ik ooit ga.
1: Vandaag zou gaan naar Praatas en Houtwerte.
2: Hoezo, Jessica? Dat was een hardeware winkel wat dakware, bouwware en elektrische gereedschap gekocht.
1: Ik weet, papa. Ik voel kleren zoals papa zijn buurbol wegslegde. En hij leidt naar buurbol zijn nieuwe pinkenstandstelletjes voor meisjes. En unisex parkenboekjes voor mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kijken. Ik wil ook als braaikamer zijn zichtbare dakkappen gaan bestel.
3: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride.co.za en nou ook op Instagram.

Sally for my Leicester, Essex soon are you kai. Of moet ik voor jou fluisteren?

bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Imagine. Het voelt mij zoals ik bij een van die festivals is.
1: Ja. En je speelt hem gewoonlijk zo.
0: Bij die festivals, hij loopt voorbij die trompetten terwijl die snacks aan die ene kant is. Die vleisie wordt gebraaid. Ah!
1: Ja, dat is hij.
0: Ik kan hem doen. En dan het ons vir Kirk Franklin, wie sy weergawe vir ons het, en dis altyd vir my baie interessant om te sien, hierdie kunstenaars wat mens nie sal dink so lied uit sal sit nie, of sal cover nie,
1: ja.
0: Dat hulle hom gedoen het. So ons hoor gauw hoe Kirk Franklin gesê het, krik. Imagine, Kirk Franklin se weergawe van September.

0: gratis eerste diens.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio. Wille, twee wille. Saterdag, 2-3, net vir jou. Wereldwijd Bok Radio, ook op Bok TV. Wille, twee wille.

En natuurlijk hoe dit werk is 074-2000-989 en jy sê vir my iets en weet jy wat, ek het lus vir een stukje bosveldterapie of ek wil stoom afblaas, wat in een van daardie twee, hier kom jy eerst eens al deur, dankie Danita, ek gaan hom definitief tel en ons kyk waarmee dit eindig, wat is die telling op die ou einde van die dag, hier is ons kaptein van Kurt Dern.

Saag minuut en half hier op Bok Radio, Bok TV, sal my Etienne en is Karen Zoid met Aeroplane Jane. Nou as jy dink daar is net manne rugby of rugby vir mans, Etienne, op die oomblik aan die gang is jy heeltemal verkeerd. Natuurlik is daar die Springbok vrouwe wat ons ook met ophou, hulle natuurlik vanmiddag en die vrouwe pak Italië in Pordenone in die wereld 15 Global Series en dit half 3 afgeskop, so ja, ek gaan nou vir die telling bring as jy dit nog nie het nie, so jy moet jy oor die toedruks nie wil hoor nie. Nou die Bokkies kom na een moeilike wedstrijd tegen Wallis en hulle het 50-19 verloor, so dit was een bietjie een loosing wat hulle daar gekry het en hulle wil natuurlijk terugkom en sê, Italië hoor jy so, ons gaan hier denkje vat, natuurlijk nie makkelike, jy weet, teenstanders nie, en die twee spanne het mekaar verlede jaar in die wereldbeker ontmoet, en Zuid-Afrika het Italië toegeklop 29-14, en hulle was natuurlijk uitgeskakel in die toernooi. So Italië kom terug en sê, hoor, ons het ook op punt om te bewys, julle het ons gewen, maar ons gaan nie sommer net lê nie. So daar was natuurlijk die hele paar veranderinge ook. Kaptein Bababa Lissa is natuurlijk terug, en dis fantastische nuus. So paar veranderinge wat daar ingebring is. Dan een bietjie later vanmiddag het ons Engeland en Nieu-Zeeland, en dis die een waarvoor allemaal uitsien vandag. Hulle het 4 uur afgeskop in die Allianz Stadium. En dan Frankrijk in Canada, een bietje later, in Wallis in Amerika, wat mekaar 10-5 pak. So, dat is heel wat rugby in die gang. Soos ek sê, dis dat nou nie die manne wat nou speel nie, maar dis definitief iets wat jy verseker nie wil mis nie. So, loer gaan na cricket, en Suid-Afrika speel natuurlijk in Australië. Hulle het die eerste enetje gewen, en hulle speel morgen 10 uur, is hulle in die Wanderers in Johannesburg. En is natuurlijk die Pinktuig, wat morgen gaan gebeur, so jy gaan hulle sien in hulle pink uitrustings en hulle loop 1-0 voor, so op hierdie stadium is dit een kwestie van, hulle kan dit 2-0 maak, hulle het die eerste een gewen met 67 loopies in Durban en as hulle hier 2-0 kan maak is net soveel makkeliker. Groot nuus, Aiden Markram is terug, so hy is natuurlijk reg en beskikbaar vir die wedstrijd 2-3 en dit gee Themba Bavuma nog, ek wil amper sê, nog een baie belangrike all-round optie. Jy weet, as hy terug is, dan maak dit dinge net soveel makkeliker. Nou, die ICC het om reeds in die oorspronkelike reeks plan as beskikbaar vir die laaste 2 one-days aangewys. Nou, soos ek sê, morgen vat ons hulle aan daar 11 uur. Die ander wat jy ook nie wil mis nie, Indië en West-Indië speel mekaar. 10:30, ja, Indië, West-Indië. En Engeland, natuurlijk, teen Sri Lanka. Ook 2 bitter groot wedstrijde. Jy weet jy nie wil mis nie en hierdie is vir my altyd lekker nuus. Is netbal. Die Spar Proteas is vandag natuurlijk in aksie in die finaal in Nairobi waar hulle teen Uganda speel en wil het saam bekend as the She Cranes van Uganda. Nou die finaal vanmiddag 5 uur is dit op en dis in Kasari se indoor arena in Nairobi. Nou Suid-Afrika speel nie net eenvoudig vir die trofee nie. Hierdie toernooi is ook een kwestie van is die pad na 2027 wereldbeker in Sydney. So Suid-Afrika het reeds gekwalificeer op grond van die feit dat hulle een wereldranglijstpositie het, maar hulle wil graag hierdie enetjie onder die knie kry en sê, weet wat, ons het hom ook bygevoeg. Hier is Appel en hy sê, foute.

Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: rimpis bang, en er ridak eis, sed lieve Jesus, en mijn pa. La praat zo oor die boerderij en zei alles is oké, okay, mijn bra.
1: Die Peter Alternatief. Bok Radio.

Vamer. Toe maar toe, ek het blomme gekoop. Die woude roer, die water roer, verwaarloos. Toe maar toe, dit is stil in die huis.